snelste netwerk van Nederland. Gooi die kinderwagen van Holland. Het zijn weer babydeal dagen bij Kruidvat. Nu 3 toiletpakken bruikt van deze.